0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit was de Fine Young Cannibals, Don't Look Back. En Jan, ons kyk nie terug nie, ons kyk net voor en toe en is op. Wat kersfees nie, kan jy geloof, dit is nou amper op pad, ja, sal ek sê 90 dan nie, kan nie wees nie. Ons is nou halfte van die jaar, bykie langer, bykie minder, is ja, bykie, ja, precies, dan is het kersfees, precies halfte van die jaar. Ons kyk so bykie na die rugby, die uitslaan van die naweek, en die jy gemis het, kom ek geef jy so bykie uitslaan, lekker Caribbean rugby wat plaasgevind het. Ons het sommer hier van vrijdag af begin afskop, en dit was die Cheetahs wat teen die Sharks gespeel het, en ja, die Cheetahs wat daar weggehardloop het met die wedstrijd, Faf wat groot impak gehad het op die wedstrijd, met 43-21 het hulle die Sharks gewen. Dan gister was daar ook een paar twee lekker wedstrijde, en die eerste een was natuurlijk daar ene van die Leeuws wat teen die Pumas gespeel het, en die Leeuws net te sterk 52 teen die Pumas 29. En dan die Bulle so bykie vastgehaak daar op Kimberley teen die Griekwas, hulle verloor 56 26, so Griekwas wen 56 en die Bulle 26. Ja, en dan vanmiddag het ons nog een wedstrijd, is natuurlijk so sonnagmiddag lekker, dit is wanneer die Stormers speel daar teen die Cavaliers, en dit gaan so afskop so vanaf 3 uur af, so lekker rugby om uit te sien, soms op 'n Sondag, Karibeker rugby. Lekker muziek nog op pad, so bly gerus ingeskakel.
1: This is Hoogeberg FM 93.6, your community station.

0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM
0: 93.6.
3: Hier is ons Karel Beldenberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast waar met my Morne Mandy. Pastor Kobus is ongelukkig, hy het een bietjie laat geraak in die sin van dat iets het voorgeval en hy is spoedig op pad, sê hy vir my. So kom ons gee hom nog een paar minute en dan sal hy saam met ons wees. Hy het gesê, hy is definitief op pad om met ons die woord te kom deel. Kom ons luister hierna, manne wat glo, onbeskryflik geloof, groot.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
0: Helderberg FM
2: 93.6
0: hier vir jou.
4: Ek sal die loof voor jou.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Hier sit hier binne, ek voel het in my bloed.